You too, hoe nog om met besnijden ze maar het Street of Dreams. Ze gaan met de nummer 51 aan trennen. En met de start nummer 57 doen we de Joel Corey Mud Whisper.

Et bleif deis nach een top 50 Kandidat an du hätt ma den Teddy Swims. Den Teddy Swims mëch gëtt op Doos, Breaking Up in Reverse.

luisteren loof 25 voor 27 op 25 aan de worst zingt de vocht Bob Sinclair en Chiesa met I Can't Wait. Meer luisteren loof 25 voor 27 op 25 aan de worst zingt de vocht Bob Sinclair.

0: Meer van een i7 na entry op position 17. Naar de bij also Hugel, Emael Angel en Ultranate mat Moving to the Sun.
1: New in top 50.

Zo, daar hebben we dan In Excess met Mystify. En hier hebben we van Creedence Clearwater Revival met Suzy Q.

Ja, een beetje meegelakt. Annie Lennox met Why. En verder gaat het met de muziek. Maar Barry White met Let the Music Play.